0: huizen die gezichten hebben. De ramen ogen, de deuren mond.
1: Over gezicht.